0: ja, ik heb nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk daar af uitkomt.
2: Benoord, de schaarsmaak geplaatst, Giro.